0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkel band dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National. En dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort. En zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken roodgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
7: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
6: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Broens.
8: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impacten hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
6: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
0: 70s
5: en meer.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz. We'll be right back.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.
2: De

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
2: Zalando. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
9: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
8: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
10: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
8: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
11: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
8: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
12: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
13: Een hele goede morgen als jij al vakantieplannen hebt of je bent ze nog aan het maken. Wij zorgen deze week voor de perfecte soundtrack bij al die plannen. En als het al zover is, als je al met je voetjes in het water ergens in de wereld aan het genieten bent, dan mag je de bewijzen altijd doorsturen, liefst fotogewijs via de Joe-app. De muziek zal in dat geval erg toepasselijk zijn, want we draaien heel veel zomerhits bij Joe Gold. Zo heb hebben we dus elke week een thema. Vorige week zaten we in de disco. Deze week zijn het dus zonnige platen. Diana Ross en de Supremes hebben een hele reeks vrolijke nummers gemaakt die bij dat warme weer passen. Straks hebben we ze met The Happening. Over Bonnie M kunnen we hetzelfde zeggen natuurlijk. Rasputin gaan we draaien. En we beginnen dit uur met The Monkees. And I'm a Believer.
12: De week van de zomerhits.

0: kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
7: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
6: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering €7,7 miljard vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op €10 miljard.
8: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij €10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
6: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportjournalist Jarno Berto.
9: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur jullie tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
6: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
1: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
10: Een hele goede morgen, dit is Joe Gold. Je moet je geen handdoek leggen om zeker te zijn dat je een plekje hebt. Bij ons zit je altijd op de eerste rij. Hier heb je altijd de beste plaatsen om te luisteren naar de zomerhits. Die zitten erg vaak in Joe Gold, want het is ons thema deze week tot vrijdag. Vrijdagmiddag onthul ik waar we volgende week van zullen kunnen genieten. Ik kan al dit tipje van de sluier oplichten. Als je de kalender bekijkt, dan zou je al iets kunnen vermoeden. Maar nu, klik klik, mondje dicht, vrijdagmiddag weet je meer. Wat gaan we dit uur draaien? Een nummer dat Alex eigenlijk nog heeft besproken in David Bowie Forever. Die hele reeks kan je trouwens opnieuw beluisteren via joegold.be. Als je iets gemist zou hebben, dan weet je dus waar je moet zijn. David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street. We hebben Azotto met San Salvador en we beginnen dit uur met The Kings en Sunny Afternoon.
1: De week van de zomerhits.

0: City Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90.

what a wonderful world. The colors of the rainbow

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dat is niks.
10: Alla, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent?
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben superzolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
12: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
13: Zo, aangekruist in mijn agenda.
14: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken roodgekleurd?
13: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
14: Zeg, geef die stiftjes.
12: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
15: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetje.

0: borren zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
4: Handen?
2: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
10: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
9: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadpel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
11: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
12: Een hele goede morgen. Dit is Joe Gold op woensdag. En je zal het al gemerkt hebben, wij zijn bijzonder vrolijk deze week. Dat heeft alles te maken met ons thema. En dat zijn de zomerhits. Ik vroeg je vorige week of je een suggestie had. Nu, als we hier bij Joe vragen om een voorstel te doen, dan duurt het meestal maar een paar seconden vooraleer ABBA passeert. Ja, die hebben zoveel hits gehad dat ze wel in elk thema met een of ander nummer zullen passen. Maar Summer Night City is inderdaad wel een hele goede suggestie die hier een paar keer binnenkwam. We gaan hem dit uur draaien. We hebben de Locomotion van Little Eva en we beginnen met een van de zomerhits van 1967. Leuk nummer ook. Van The Turtles en Happy Together.
11: De week van de zomerhits.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Een goeiemorgen. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
6: For me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
5: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat meldde de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt. En dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leefmilieu.
7: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
5: De Bond vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
8: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
9: Een hele goede morgen. Er wordt van de kerstdagen wel eens gezegd the most wonderful time of the year. Ik zal dat niet tegenspreken, maar de zomer heeft toch ook wel zijn leuke kantjes. En zeker hier bij Joe Gold, bijzonder veel zomerhits in je radio deze week. Dat is ons centrale thema. Vorige week zaten we in de disco. Dat was ons eerste thema en nu dus de zonnige hits. De award voor zomerhit met de langste de titel zal waarschijnlijk naar Brian Hyland gaan. De Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Die gaan we straks draaien. Katrina en The Waves mogen ook met Walking on Sunshine. En we beginnen dit uur met 3 broers en 1 neef. En ze hebben met z'n vieren eigenlijk alleen maar zomerse dingen gemaakt. Logisch ook, want het zijn de Beach Boys. Met Barbara.
8: De week van de zomerhits.

0: Midi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Midi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op midi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Midi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuiskomen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Ah, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
1: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
3: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanuit het begin andere kinderen leren kennen.
1: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
4: Een goede middag, ik ga de zaak hier weer in handen van Jan Bosman geven. Ik heb onze collectie met zomerse hits hier ook al klaargelegd. Hij zal ongetwijfeld een goede keuze maken vanaf 1 uur. Voor de woensdagse lunchtime heb ik deze zomerse platen geselecteerd. De Goombye Dance Band en The Son of Jamaica. We Are Family van Sister Sledge. En over family gesproken, mevrouw Marley mag straks ook langskomen. Rita Marley is dat met One Draw. En we beginnen met Eddie Cochran en Summertime Blues. Ik wens je nog een hele fijne woensdag.
0: De week van de zomerhits.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
7: Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
10: Zo, aangekruist in mijn agenda.
11: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
12: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
11: Zeg, geef die stift eens.
9: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
13: Adventure is everywhere.
14: Het is solden bij AS Adventure.
15: Solden bij AS Adventure.
14: AS Adventure.
15: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
14: Ik weet het.
15: Zeg het dan.
14: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
15: Sorry.
14: Dus niks.
15: Alla, jong.
14: Korting tot -70%.
15: Procent.
14: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
13: AS Adventure.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
5: Deze zondag extra open.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
7: Een goeiemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal €5000 per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
8: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
7: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
9: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
7: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
10: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
11: Vanaf morgen staat Joe, en dus ook een heel klein beetje Joe Gold, aan de kust in Westende met Paradise Beach. Dus de zomerhits die we nu draaien passen helemaal ook in dat thema. Net zoals het eerste nummer dat voor zometeen klaar staat. Want aan de kust daar gaan we heel veel, of toch proberen, ijsjes te verkopen. Ijs, dat is suiker. Dus Sugar Sugar van Archie's staat hier helemaal op zijn plaat. Trouwens, dat nummer is een heel mooi voorbeeld van de bubblegum pop dat op dat moment de hitlijsten wist te veroveren. Eind jaren 60, begin jaren 70. En hoe dat ook alweer klonk, dat hoor je nu.
10: De week van de zomerhits.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Oh ja, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.

0: dat ze vergeten was. Ja.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
1: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke, zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd, maar er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op de winst.
3: Met een goede dag mag dat geen probleem zijn, maar die heb je niet op bestelling en zeker niet in de Tour. Laat ons gewoon hopen dat sprinters plus op 1 lijn zitten en ja, dat we gewoon allemaal samen aan 1 lijn trekken voor de sprint.
1: De Noor Troon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
5: Het vorige uur begon ik met Archie's. Een nummer uit 1969, die Sugar Sugar. En nu ga ik nog een beetje verder terug in de tijd. Want ik blijf wel in de jaren 60, maar we zitten nu in 1964 met een nummer dat je ondertussen best wel legendarisch kan noemen. Het was de tweede opeenvolgende Amerikaanse nummer 1 hit voor de groep. En dan heb ik het over Diana Ross en de Supremes. En je hoort het. Dus zometeen Baby Love. En als je dat nummer nog eens helemaal live wil horen, moet je binnenkort naar de Lokerse feesten gaan, want daar gaat Diana Ross nog eens optreden.
4: De week van de zomerhits.

0: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken roodgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed. Alleen maar golden hits
10: uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
8: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk een snipperdag genomen, maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelden gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
7: De Noor Torsten Dreyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
9: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
10: Ik vertelde het afgelopen uur dat je binnenkort dus naar Diana Ross kan gaan kijken op de Lokerse feesten. Ik heb daar wel een paar vragen over gekregen en vooral ook wanneer ze daar gaat optreden. Dat zal tijdens de eerste dag van de Lokerse feesten al meteen zijn. Op 31 juli staat ze daar vanaf 10:30 op het podium. En ik denk dat er nog wel een paar tickets zijn, maar ik denk ook dat je niet te lang meer moet wachten vooraleer het onherroepelijk uitverkocht is en je Diana Ross dus niet meer live zal kunnen zien. In ieder geval, zo'n live optreden, dat is altijd de moeite waard en dat bewijst ook de volgende single die ik ga draaien, want het nummer werd eerst in de originele studioversie uitgebracht op single. In eerste instantie deed het weinig, tot het nummer wel wereldberoemd werd omdat er een live versie van werd opgenomen en die ook werd uitgebracht. En die live versie was net iets sneller, iets rauwer en dat deed het hem helemaal. Ondertussen is het ook een klassieker geworden, deze I Want You To Want Me van Cheap Trick.
9: De week van de zomerhits.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Eggo.

0: Vegas, waar elke dag start met een fantastisch avontuur. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Aldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Alleen maar golden.

0: Riddle is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben superzoden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen. En die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
7: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
6: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
8: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
9: En als je denkt dat een zomerhit iedere keer vrolijk en opgewekt moet zijn, dan klinkt dat meestal wel zo. Maar daarom is de boodschap in het nummer niet altijd meteen het meest vrolijke. Want ik draai nu zo meteen Break My Stride van Matthew Wilder. Dat is een nummer dat Wilder schreef om zijn frustratie te uiten ten opzichte van de muziekindustrie. Want hij zat jarenlang vast aan contracten, voelde zich tegengehouden door zijn platenfirma en dus dacht hij om gewoon een strijdvaardige boodschap in zijn liedje te gaan stoppen. Centrale thema is eigenlijk doorzettingsvermogen, je niet laten afleiden, niet laten stoppen of vertragen door tegenslagen, dat blijkt ook duidelijk uit de tekst en dat ga ik het komende uur ook niet doen, want heel veel hits staan voor jou klaar, maar om dus te beginnen deze, Matthew Wilder.
8: De week van de zomerhits.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe Gold.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
9: Solden bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solden bij Zalando.
12: Adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AS Adventure.
14: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Allah, jong.
13: Korting tot min 70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
12: Ice Adventure.
15: Dit is Joe Gold. Alleen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simons.
5: Het weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want tijdens de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen spoeddiensten die werden overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
4: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat meldde het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
6: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
4: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Cornelie.
7: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wel later is, ja, dan zal het later zijn.
4: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In 2 sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon, met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
8: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
9: Sweet Home Alabama komt eraan. Wat moet je nu weten over Alabama? Ik heb dat even opgezocht. Het is een van de zuidelijke staten daar in de Verenigde Staten. Heeft een rijke geschiedenis, prachtige natuur en heeft ook een centrale rol gespeeld in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En dan denk ik vooral aan de steden Montgomery en Selma. Die waren in de jaren 60 het decor van iconische protesten. Westmarsen en historische momenten rondom onder andere Martin Luther King Jr. Dus met recht en reden bezongen, als ik het allemaal zo lees, door Lynyrd Skynyrd.
8: De week van de zomerhits.

0: Otto is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.
6: Dit is Joe Gold.

0: gaan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken roodgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50%.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar we weten het intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
1: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Corneli.
3: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
1: Ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten, waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2 uur 's nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: Dit is Joe Gold.
4: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Alleen maar Go

0: is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar...

0: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.

0: Angel weer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
1: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep

0: Alden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
3: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
2: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
4: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
2: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Tain behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
1: Dit is Joe Gold.
5: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
8: Dit is 70s at 7.

De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
3: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat, hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
2: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
4: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet wel in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
2: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noord Torstein Kraaien behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
1: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan we wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op

0: moment zeggen van ja, nu binnenkomt Google dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. In de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.